Aida! Ha, nou is het over. Hi, everybody. Nou, kom maar. Ik ben er in de webbed.